0: Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Drie uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille nacht.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove today.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결

I lied to him. I see it in your eyes, burning questions.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Dat land waar van school naar de koffieshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
3: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
1: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
5: Yo man.
6: Yo.
5: Open up man.
6: Yo, what do you want man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.

0: Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Uw bekendheid in de streek vergroten? Uw klanten bereiken in Ede, Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg, Renen en Wageningen? Laat Xon en Eenvallei uw naamsbekendheid vergroten. Informeer nu naar de mogelijkheden en adverteer op Xon en of Eenvallei en laat u zien en horen. Kijk op www.omroep1.nl voor meer info of mail naar reclame@omroep1.nl. Fijn dat je luistert naar Eenvallei. Met nieuws, muziek en informatie.

stenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letschert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn. Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De 3 waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn water.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Abelion Music.

Michaela Strauss, zo heet ze eigenlijk echt. Familie van, ik heb geen idee. Ik denk het eigenlijk niet. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Abellio Muziek. Het is dinsdag 17 februari vandaag. Aflevering 92, waarbij we gaan naar nieuwe muziek van de Schotse postpunk indie rockband The Twilight Set. Werd in 2003 gevormd. Voorheen waren meer leden, maar momenteel is het een duo bestaan uit James Graham en Andy McFarlane. De band wordt qua muziek wel eens gelinkt aan The Cure. En op zich is dat ook wel terug te horen. 27 maart aanstaande moet het inmiddels zesde studioalbum van de band gaan verschijnen. Met als titel It's The Long Goodbye. Als opwarmer voor het nieuwe album is alvast het nummer Designed To Lose als single verschenen. En die hoor je nu. Wees welkom dus bij een nieuwe Abellio Muziek.

Voor de Amerikaanse singer-songwriter Mikey Mike met My Depression Fucks Like a Champ. Er zijn woorden niet de mijne uit 2025. En daarvoor dus de nieuwe singer van de band The Twilight Set, de Schotse band. Hun nieuwe single heet Designed to Lose. Afkomstig dus van een zesde studioalbum dat dus op 27 maart aanstaande moet gaan verschijnen. Als ik het heb over fingerfoods, dan denk je waarschijnlijk al snel aan voedsel. Maar ik heb het in dit geval over de Amerikaanse band met deze naam. Vierkoppige band uit Nashville, Tennessee. De muziek van deze indie rockband bevat elementen van country, folk en noise. Hun debuutalbum genaamd Detroit is op 17 januari jongsleden verschenen. Op het album ook de single Escalator. En die hoor je nu.

Muziek van de Britse singer-songwriter. Die luistert naar artiestennaam Arlo Parks. Ze worden Eugene. En dat komt uit 2020. Daarvoor nog de band Fingerfoods met een nieuwe single die heet Escalator. En zometeen gaan we naar nieuwe muziek van de band Tender. Dat is een Britse band. Nou ja, eigenlijk een duo. Maar eerst naar deze band uit Noorwegen. Dit is All of All Things, moet ik zeggen. Disco Biscuits uit 2023.

Zo, weer even wakker worden met deze plaat van de Noorse band Of All Things. Je hoorde Disco Biscuits uit 2023 en daarvoor dus Arlo Parks met Eugene uit 2020. We gaan naar Londen, Engeland dus, voor het electropop duo Tender. Bestaande uit James Cullen en Dan Cobb. We zijn begonnen in 2015. En het debuutalbum Modern Addiction verscheen in 2017. Het meest recente album, genaamd Flux, kwam uit in 2024. Op 4 juni aanstaande is het de bedoeling dat het nieuwe album uit gaat komen. En die krijgt de titel Where the Waves Breaks. Of Break, beter gezegd. Van het album zijn al een aantal nummers als single verschenen. En nu is het de beurt aan het nummer Strong Enough. De nieuwe single dus van Tender. En die hoor je nu. Bij Abelio Music. Tenminste, ja, daar is die. Op de achtergrond.

Je hoorde de driekoppige elektropopband uit Engeland, genaamd Ritual, samen met zangeres Mona Noak. En je hoorde het nummer Bottle Tops, en dat komt uit 2016. Als je het hebt over de naam Jack Pleasance, kom je al snel uit bij de Britse komiek en zanger. Die leefde van 1874 tot 1924. Maar in dit geval hebben we het toch echt over iemand heel anders. Namelijk de Amerikaanse singer-songwriter die uit Californië komt. Afgestudeerd aan de Universiteit van Yale, daarna in het bedrijfsleven terechtgekomen. En toen gebeurde er iets bijzonders. Hij stopte ermee en besloot iets heel anders te gaan doen. En dat werd muziek. Indie pop, om precies te zijn. En volgens eigen zeggen een sound geboren uit zonlicht en bewust alleen zijn. Zijn debuutsingle verscheen vorig jaar oktober, genaamd Che Allee. En Jack heeft een nieuwe single en die heet I Remember.

0: go? Why did you ask? How did you know? How did you know?
1: Ongetwijfeld vernoemd naar de Britse koning van destijds, William the Conqueror. Maar in dit geval hebben we het over de band, driekoppige band, ook uit de UK toevallig. William the Conqueror met Quiet Life hoor je. En dat komt uit 2021. Dat allemaal in het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij 1 Vallei. En ook nog in de herhaling op de vrijdagmiddag. Als je het gemist mocht hebben om 5 uur. En op de zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard kun je het ook op je eigen moment terugluisteren via Radio Gemist op 1vallei.nl. We gaan zo meteen naar een nieuwe muziek van Arkels. Maar allereerst naar Florence and the Machine. Als je dan toch over Britse muziek hebt. Ooh.

Ook alweer van 8 jaar geleden deze single van Florence and the Machine. Je hoorde Hunger uit 2018 dus. De Amerikaanse band, in 2006 werd in Hamilton, Ontario, de Canadese band Arkells opgericht. Een vijfkoppige alternatieve band heeft tellen qua studiealbums al op 10 staan en de laatste verscheen in 2024. Nou, dan zou je inmiddels wel gaan denken, wanneer verschijnt het volgende album? Nou, dat is niet bekend, maar wel is er een nieuwe single, genaamd Money, waarvoor Arkells samenwerken met de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man.

Best een fijne samenwerking hoor, tussen deze Canadese band Arkals en de uit Alaska afkomstige band Portugal The Man. Je hoorde Money, hun nieuwe single dus. De Amerikaanse band Kings of Leon heeft toch geen introductie meer nodig, zou je zeggen. Echt een familieband van de Followale broers en neef. Uit Nashville ontstaan in het jaar 2000. Het wereldwijde succes kwam met de single Sex on Fire en het album Only by the Night in 2008. Sindsdien niet meer weg te denken uit muziekland. En in 2024 verscheen alweer album nummer 9. En naast studioalbums verschijnt er ook zo nu en dan een EP. En de meest recente die verscheen op 7 november 2025. Met als titel EP number 2. Op de EP ook de single To Space. The Kings of Leon.

Muziek uit België van The Haunted Youth. Je hoorde Shadows uit 2022 daarvoor. Dus Kings of Leon met een huidige single. Die heet To Space. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Dus dank ik je voor het luisteren. En wens ik je nog een mooie dag. Voor zover die nog duurt dan. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Dat kan je doen via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. Dit is als laatste nog een klein stukje van de Britse singer-songwriter Anna Calvi. Dit is Hunter uit 2018. Later.

0: 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Allemaal, welkom bij het programma Mijn Dozijn, waarin ook vandaag onze studiogast met een hele bijzondere lijst die zo ten gehoor gaat laten brengen. Onze gast vandaag is Mira van de Jacht, geboren in Spakenburg in 1968, waar zij 3 jaar naar de lagere school ging. Vervolgens was ze 9 en verhuisde het gezin naar Ede, waar ze ook nog 3 jaar de lagere school heeft gedaan. Daarna heeft ze op het Streekliceum gezeten. Vervolgens is ze naar Utrecht gegaan, heeft daar 1 jaar theaterschappen gestudeerd, maar dat vond ze te theoretisch. Naar eigen zeggen is het echt een doener. Zo belandde ze op het conservatorium in Enschede, waar ze muziektherapie heeft gedaan en dat 6,5 jaar heeft bestudeerd. Verscheidene vakken, 2 vakopleidingen heeft zij gedaan. Ze werkte als docent muziek in speciaal onderwijs. Dat doet ze nog steeds, maar 1 dag per week. Vervolgens is ze met koren aan de gang gegaan en is zelf gaan dirigeren. En dat beviel haar zo goed dat ze de 3e conservatoriumdiploma er doorheen heeft geknald, waar ze in deeltijd ook 6 jaar over heeft gedaan. En haar vak dus nu is steeds meer dirigeren met koren, 1 dag onderwijs. En daar horen we straks veel meer over. Ze heeft al 25 jaar een relatie met, zegt zij, de leukste man van de wereld. Nou, dat is mooi. Hobby's, een paard en muziek uiteraard. En wat zijn raakvlakken? Daar gaan we straks ook iets meer over horen. Maar we beginnen met de lijst. Mira start met Samuel Barber, Adiago for Strings.

0: prachtige klanken om mee te beginnen van Samuel Barber. En ik zei het net niet goed, het is Adagio.
1: Adagio.
0: Adagio.
1: Ja.
0: Voor strings.
1: Ja.
0: Welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Nou, prachtig openingsnummer. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen als opening?
1: Ik hou heel erg van melancholische muziek. Dat is dit natuurlijk wel.
0: Best wel.
1: En is bijvoorbeeld gedraaid bij het binnendragen van de kist bij de begrafenis van Grace Kelly. Dramatisch moment. Ik wil het op mijn eigen begrafenis ook graag. Heb ik mijn familieleden al ingelicht.
0: Oké, dan is dat alvast duidelijk.
1: Dat staat alvast vast, ja. En ik wilde ook graag iets instrumentaals in mijn lijst. Want ik heb heel veel vocale muziek uitgekozen. Maar dit is wel een van de dingen die ik... qua instrumentaal heel mooi vind. Ja, prachtig stuk.
0: Ja, prachtig, prachtig. En het was het ook niet, vertelde je net dat het gebruikt is in een film?
1: Ja, in de film Platoon zit het in de slotscène waar die twee rivaliserende militairen. En die ene die zorgt er uiteindelijk voor dat die ander in de vuurgevechten terechtkomt. En als die dan met de helikopter opstijgt en die andere wordt doorzeefd met kogels, daar zit deze muziek achter.
0: Ja.
1: Dus echt ook een heel dramatisch
0: moment.
1: Echt dramatisch. Ja.
0: Ja, op alle fronten kun je deze muziek in ieder geval in dramatische zin gebruiken.
1: Ja.
0: En gevoel voor drama heb je wel, denk
1: ik.
0: Hè? Gezien je theaterwetenschappen.
1: Ja. Klopt.
0: Nou, daar gaan we ongetwijfeld meer over horen. Ja, volgende nummer is van The Alan Parsons Project.
1: Ja.
0: Heel wat anders. Maar een mooi nummer, Day After Day. Het is een beetje zo'n slepend nummer.
1: Ja, Alan Parsons Project is een beetje jeugdliefde. Dat draaiden wij vroeger thuis veel. En dit liedje zing ik met mijn koor in between. Heb ik een arrangement van gemaakt. En wat ik daar zo mooi aan vind, het hoort een beetje bij deze fase van het leven ook. Hè? Je wordt wat ouder en je kijkt terug. En je denkt aan alle kansen die je gemist hebt.
0: En alle kansen die nog komen wellicht.
1: Niet in dit liedje, maar dit is ook echt een beetje zo'n heel melancholiek liedje. Ja, ik vind het heel prachtig.
0: Ja, we gaan hem starten. En daarna krijgen we Collegium Vocale van Gent. Maar daarover later meer. Day After Day.

0: De kantate 131, Ich Haar des Herrn, van Johann Sebastian Bach. Niet de minste.
1: De kantate heet Aus der Tiefen. En dit deel, Ich Haar des Herrn, is het derde deel uit deze kantate.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, over begrafenissen gesproken.
1: Zou er zo op kunnen. Ja, dit is een van mijn favoriete Bach-kantates. Bach mag natuurlijk niet ontbreken op de lijst.
0: Nee.
1: Hij is een heel veelbetekende componist. Ik heb een aantal jaren Bach-ensemble onder mijn leiding gehad ook. En hier in Ede voor Bespreek het Samen doen we elk jaar een Bach-kantate.
0: Ja.
1: En ja, dit is zijn favoriet. Het is een beetje wat oudere kantaten van Bach. En daarin... plakt hij nog wat stukjes aan elkaar doorgecomponeerd, heet we dat. En dat betekent dat het stuk vaak een groter geheel is. Dus dan heb je een langzaam stuk, zoals hier aan het beginnen. En dan komt daarna zo'n heel mooi polyfoon stuk. En dan hoor je heel mooi die polyfone barok. Elke keer die stemmen die om de beurt inzetten. Ja, het is zo kunstig. Het zit zo goed in elkaar.
0: Ja.
1: En heel mooi natuurlijk ook. Dus,
0: en heel mooi. En iets wat natuurlijk al ongelooflijk lang bestaat.
1: Ja, zeker. Ja.
0: En blijft bestaan.
1: Ja, het blijft mooi. Gaat nooit vervelen.
0: Nee. We hadden daarvoor even, misschien kun je daar nog iets over vertellen. De Day After Day van de Alan Parsons Project.
1: Ja. Ja, dat vroeger thuis draaiden we dit veel. Dus dat is ook echt uit mijn jeugd. Mijn vader had er heel veel platen van. En die had zo'n hele supersonische pick-up met van die tiptoetsen. Mochten wij niet aankomen. En dan draaide hij op zaterdag of zondag zijn plaat. En dan zaten wij daarbij met die tekstvellen. En dan zongen we al die liedjes mee. Dus mijn zusjes en ik kennen al die teksten ook nog uit
0: je
1: ons hoofd.
0: Ja, heerlijk. Ja, en maar meezingen.
1: En maar meezingen, ja.
0: Van het album I, Robot,
1: ja,
0: zeer
1: precies,
0: bekend.
1: Ja.
0: We gaan zo over naar Jesse Ware, Begin Again.
1: Ja.
0: Wat kun je daarvoor vertellen?
1: Ja, dat is eigenlijk...
0: Je wisselt een beetje af, hè? Van klassiek,
1: ja, van klassiek naar pop.
0: Ja.
1: Ja, nou, dit is een liedje wat ik recentelijk, nog niet zo lang geleden, heb ontdekt. Er is niet zo heel veel moderne muziek, hè, van nu wat voorbij komt waarvan ik denk, nou, dat vind ik nou echt heel leuk. Ja, en dit is er toevallig één van. En ik word van dit liedje, het is ook niet per se trouwens een hele opwekkende tekst hoor, maar van het liedje zelf, van de muziek, word ik heel blij. En ik heb dit...
0: Je wordt blij van een niet opbeurende tekst.
1: Ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dat is bijzonder.
1: Nou ja, luister maar naar de muziek straks, dan zul je het horen. Ik heb het van een heel lief vriendinnetje van mij, die, waar ik veel mee in de auto zit en draaien muziek en dan zingen we samen lekker mee. Dat is heel leuk.
0: Ja,
1: dus daarom is dit nummer me ook dierbaar.
0: Begin Again, ja. En daarna krijgen we weer iets klassieks. Ubicaritas, als ik het goed uitspreek.
1: En Ubicaritas.
0: Ubicaritas, natuurlijk. De klemtoon ligt anders. Daarover later meer. Maar we beginnen met Jesse Ware. Begin Again.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: 08 Ubi Caritas. Mira.
1: Ja, mooi hè?
0: Ja, prachtig.
1: Ja, ja, Ubi Caritas et Amor Deus Ibis. Dat betekent waar goedheid en liefde is, daar is God. Dus zelfs als je niet gelooft, dan is er een mooie boodschap van waar goedheid en liefde is, daar is het goed. Ja, dit is een heel bijzonder, bijzonder lied voor mij.
0: Ja, want?
1: Wij hebben dit gedraaid op de begrafenis van mijn vader.
0: Ach,
1: ja, en hij vond dit ook heel mooi. Maar hij heeft eigenlijk zelf, nou, met name de artiest uitgekozen. Toen hij op zijn sterfbed ons duidelijk weten te maken van deze cd moet je hebben.
0: Die moet erin, ja.
1: Dus, en hij wilde er eigenlijk een kerstliedje van. Maar dat vond ik een beetje gek op een begrafenis. Toen heb ik dit stuk gekozen.
0: Prachtig.
1: Ja, we zingen het ook met een van mijn koren. Met In Between staat het op het repertoire. Dus,
0: Eén van jouw koren. Je begeleidt meerdere koren, ik heb er meer.
1: Ja, ja, ik heb drie vaste koren. Ja. Door de week heen In Between dan. Hier in Ede mijn gemengd koor. Op woensdag in Bemmel een popkoor. En op maandag overdag heb ik een koor voor mensen met een beginnend haperend brein. Mensen met Alzheimer.
0: Oh, wat
1: en
0: bijzonder.
1: Hun mantelzangers. Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat heel dankbaar is. Maar
1: dat
0: die
1: dankbaar.
0: Mensen daar heel veel aan hebben.
1: Ja, en heel fijn. Heel, heel waardevol. Je kunt echt iets bijdragen inderdaad aan het leven van die mensen.
0: Want wellicht gaat zingen soms beter in zo'n situatie dan spreken.
1: Ja, muziek blijft het langste aanwezig. Okay. In het geheugen, het muzikaal geheugen. Dus mensen die moeilijk kunnen praten, maar ook hun geheugen heel erg achteruit gaat. Op het moment dat je muziek gaat maken, merk je dat ze helemaal opveren. En dat ze ook weer gewoon mee kunnen zingen. Hè? Er komt er gesproken geen zin meer uit, maar een lied lukt nog.
0: Ja.
1: Dus dat is heel fijn om te doen. En ze blijven daar ook langer. Gewoon Henk die mooi kan zingen in plaats van Henk met Alzheimer.
0: Ja.
1: Hè? Dus het is een volwaardig lid zijn van een mooie groep. Het is fantastisch
0: mooi,
1: om te doen.
0: Mooi, ja. Ja, kan me voorstellen. Nou, we gaan zo weer naar een heel ander nummer. Een beetje afwisselend, hè? Wat we al zeiden. Klassiek en wat pop. De Young Gun Silver Fox met Lenny.
1: Ja.
0: Lenny.
1: Ja, Young Gun Silver Fox is ook een, net als Jessie Ware, een van de ontdekkingen van de laatste jaren. Het is een beetje de Steely Dan van nu.
0: Oh ja.
1: Dus zij maken intelligente popmuziek, een beetje gerelateerd aan de jazz. Daar hou ik van, hè, dat het me verrast. En Lenny is een stuk wat op het repertoire hebben staan met Popcorn 2000. Ze hebben we in een theatershow gebruikt.
0: Oh ja.
1: En het gaat over een man die aan de bar zit. En die zegt, nou, Lenny, geef me nog een whisky, want ik zit niet meer zitten. Is ook weer eigenlijk een heel dramatisch.
0: Ja,
1: en, ja, ik hou ervan.
0: Ja.
1: Ja, een dramatisch nummer een beetje. Maar wel lekker. Het heeft een hele lekkere
0: feel. Lekker dramatisch.
1: Ja, ja.
0: Goed gebracht, zullen we maar zeggen. We gaan hem zo horen. En daarna, even kijken, krijgen we de Bluebird van Stanford Voices. Maar daarover later meer. We beginnen met Lenny.

0: heb ze vorig jaar live gezien. En ik heb een hele avond alleen maar met mijn mond open zitten luisteren. Tegenwoordig aan mijn oren, zo mooi was het. Het is echt fantastisch.
1: En waar heb je ze live gezien?
0: In het Concertgebouw in Amsterdam.
1: Oh.
0: Ja, dat was voorafgaande aan de Core Biennale in Haarlem. Daar heb ik deel aan genomen. Er zijn allerlei workshops. Oh. Ik heb dus ook een workshop van hun gehad.
1: Van deze groep?
0: Van deze groep, ja. Van deze mensen. En van deze mevrouw met de hoge stem.
1: Met
0: van Andrea. Ja. Wow. Dus die gaan dan vertellen hoe zij het stukje in studeren aanvliegen en zo. Is fantastisch.
1: Bijzonder.
0: Heel bijzonder, ja.
1: We gaan zo over naar de Little River Band.
0: Ja.
1: Ook weer een hele bekende band uit de jaren 70.
0: Ja, Oude Liefde is dat.
1: Oude Liefde.
0: Ja.
1: Want?
0: Ja, dat in die tijd. Ik denk dat ik het in de jaren 80 ontdekt heb. En toen draaide ik dat veel. En dat is ook zo'n nummer. We hadden het er straks dus erover met zo'n lekkere groove. Waar je lekker op gaat, zeg maar. Het is een in de auto nummer, vind ik.
1: Ja,
0: wederom draai ik vaak met mijn lieve vriendinnetje Mirjam in de auto. En allebei heel hard meezingen. Maar dat moet met dat lange intro.
1: Ja.
0: Want dat geeft dan zo'n hele lekkere aanloop. En dan krijg je op een gegeven moment vallen die drums in. En dan denk je echt van yes.
1: Ja, het is een
0: fantastische plaat. Want mooie meerstemmigheid ook.
1: Wat je zegt in de auto. Hè? It's a long way there.
0: Ja,
1: dus, dus kun je eindeloos draaien.
0: Ja.
1: Onderweg. Mooi.
0: Ja.
1: The Little River Band. En daarna krijgen we Carl Jenkins met Angus Dei.
0: Angus Dei.
1: Angus Dei, zie, zit ik er weer naast. Mijn Latijn is
0: ik
1: geweldig.
0: Ik doe Latijn wel.
1: Mijn Italiaans overigens ook.
0: Ja.
1: Heeft u gemerkt?
0: Ja, het lijkt op elkaar, hè?
1: Ja. Maar we starten met The Little River Band. It's a long way there.

0: Kijk of ik het nu goed uitspreek. Agnus Dei.
1: Agnus. Agnus. Agnus Dei, ja. Uit de Mass for Peace van Carl Jenkins.
0: Ja.
1: Dat is een prachtig stuk wat me heel dicht aan het hart ligt.
0: Ik zie het, ja. Ja,
1: ik heb het de afgelopen jaren een aantal keer mogen uitvoeren. Carl Jenkins is een componist van nu, hè. Hij leeft nog. Hij dirigeert ook zijn eigen werk. En dit is dan een stuk wat... eigenlijk is het een aanklacht tegen oorlog. Nou, hoe mooi past dat ook in deze tijd, hè?
0: Absoluut.
1: En hij heeft daar Latijnse misdelen verweven met allerlei andere stukken uit allerlei verschillende talen ook en verschillende muzikale achtergronden. En dat is allemaal een aanklacht tegen de oorlog. Is het bijvoorbeeld een gedichting van een overlevende van Hiroshima. Dus en dat is een heel mooi stuk waarin het koper een hele grote rol heeft. Dus er zitten hoorns in, maar ook 3 trombones tuba en trompetten. En die trombones die openen dit stuk. En dan moet je je voorstellen, dan sta je er op de bok als dirigent en dan krijg je zo'n hele bende van koor en orkest over je heen. Ja. En dan komt dit stuk en dan zetten die trombones in. Ach, dat is onbeschrijfelijk, zo'n moment. Dat is zo mooi.
0: Ja, zeker als je daar live bij bent. En deze man leeft nog. En waar komt hij vandaan?
1: Het is een Brit.
0: Een Brit.
1: Oké.
0: Geloof ik.
2: Carl Jenkins. Ja,
1: Carl Jenkins. Hij heeft vroeger veel reclamemuziek en jazz-rockbandjes en zo gedaan. En hij heeft op een gegeven moment de overstap gemaakt naar de klassieke muziek. Ja. Met die Adiemus-idee. Dat zeggen jullie misschien wel, wat Adiemus.
0: Nee.
1: Nou, er werd toen heel veel gebruikt op televisie, reclames en documentaires. Het is een beetje crossover.
0: Oh, ja.
1: Je hoort het ook wel, dat er ook wel wat lichte muziek in zit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kortom, deze man is zeer, zeer breed onderlegd.
1: Ja. En het is populair ook op het moment. Het is een van de moderne klassieken, net als Oleg Jijlo en Morten Lauritsen, waarvan we straks nog wat krijgen.
0: Ja. Nou, als we dan toch voor de verandering gaan. En de grotere overgang kunnen we haast niet hebben. We smijten de stoelen aan de kant hier.
1: Ja, we gaan op de tafel
0: en dan gaan we zo. Wat maakt dat je dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, dat is puur vanwege de groove. Als ik dit hoor, dan moet ik gewoon bewegen. Het is zo'n lekker dansnummer. Ik word daar altijd zo vrolijk van.
0: Het is Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor. We gaan hem zo horen. Heerlijk. Het is overigens nummer 3, jouw top 3 alweer beland.
1: Ja.
0: En daarna gaan we over naar Morten Lauritsen, maar daarover later meer. We gaan eerst swingen. Jimmy Bohorn, Dance Across the Floor.

0: Dat was hem helemaal.
1: Ja, prachtig.
0: Sure on this shining night. Ja. Je ging er helemaal in op.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is zo'n mooi verhaal ook over een prachtige sterrennacht waarin alles goed is. Ik zing dit met mijn vrouwenkoor, Fernanta.
0: Ja.
1: En je hoort in deze opname ook, deze meiden zijn zo op elkaar afgestemd. Het is allemaal zo gelijk en het barst van de akkoorden die vrij dicht op elkaar zitten met dissonanten erin. En dan super in balans. En die manier van muziek maken, zoals ik dat met mijn vrouw ook heel graag doe. En wat steeds beter lukt, omdat we een tijd bij elkaar zijn. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja, dat geeft heel veel voldoening.
1: Ja, want samen in een koor zingen is niet alleen maar je eigen partij en zij doen iets anders. Maar dat echt heel mooi op elkaar afstemmen.
0: Ja.
1: Ja. Het is een verheffende ervaring. Iedereen moet het doen.
0: Mooi geheel wordt, ja. En iedereen doet het met elkaar, precies.
1: Ja,
0: anders moet je in een bandje gaan zingen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja, prachtig nummer.
1: Zeker.
0: Het is, we zitten er al bijna weer door.
1: Ja,
0: het gaat snel, hè?
1: Ja, heel snel, ja.
0: Ja. We gaan zo naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: Wat kun je daar, wat maakt dat je deze op nummer 1 hebt gekozen?
1: Vooral omdat dit een stuk is als ik graag naar muziek wil luisteren. Als ik een luistermoment heb. Wat overigens niet zo vaak is. Want ik heb de hele dag muziek om me heen. Dus ik zet niet vaak uit mezelf iets op. Maar dan is het heel vaak dit. Pat Metheny ken ik al heel lang. Al sinds mijn conservatoriumstudie. In die jaren, eind jaren 80, begin jaren 90.
0: Ja.
1: Ik vind een fantastische jazzmuzikant. En dit stuk, Map of the World. Ja, het is filmisch. Dus als dat aangaat, dan zie ik altijd allerlei beelden voor me. Het is heel rustgevend.
0: Ja,
1: ik vind een hele mooie muziek, omdat het eerste stuk is dan vooral die gitaar en dan komen daarna strijkers bij. Nou, het is beeldschoon. Ik kan hier altijd naar luisteren.
0: Het klinkt ook bijna alsof je daar wat het een en ander op kan verwerken als je die muziek aanzet.
1: Ja, absoluut.
0: Je neemt de dag door.
1: Ja.
0: Day after day.
1: Ja, wat je wil. Ja.
0: En je komt erbij tot rust.
1: Absoluut.
0: Nou, dat is,
1: en het verveelt ook nooit.
0: Nee. Pat Metheny. Waar komt zij vandaan?
1: Pat Metheny is een man.
0: Dat is een man, neem me niet kwalijk.
1: Ik denk de Verenigde Staten, maar durf niet te zeggen.
0: Ja.
1: Weet ik eigenlijk niet. Maar het is iemand die regelmatig op het Noordzee Jazz gespeeld heeft.
0: Oh,
1: en
0: mooi.
1: Zo.
0: Ja.
1: Dus niet heel erg mainstream. Het is echt wel een beetje in die jazzkant. Veel improviseren ook. Maar het heeft heel veel mooie muziek gemaakt.
0: Super.
1: Ja.
0: Ik dank jou hartelijk, Mira, voor deze mooie, afwisselende, leerzame lijst.
1: Ja, het ging alle kanten op.
0: Maar zeker de goede. Ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Graag tot volgende week en een heel fijn weekend. Dag.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en het is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een hele goede avond. Je luistert naar de weekendploeg Oud Lunterse Dag Special. Wij staan momenteel in de tent. En daarom nemen we deze uitzending van tevoren op. We gaan een beetje de vibe geven die je kunt vinden op de Oud Lunterse Dag. Heel veel oude nummers, heel veel boerse nummers. Ik denk dat de meeste luisteraars de Oud Lunterse Dag wel kennen. En Evan die is al aan het oefenen met de gezegdes.
1: Ik heb het woordenboek bij me.
0: Hij heeft het woordenboek erbij gepakt en lees er eens een paar op voor de mensen.
1: Andijvie-stampot. Andijvie-stampot. Nee. Andivie-stamp.
0: En wat heen nog meer in het boek?
1: Bakfiets. Bakfiets.
0: Dat is een mooie vertaling. Het is het Lunters woordenboek met alle Lunterse woorden en gezegden.
1: Het verzorgingstehuis. Honskamp.
0: Honskamp. Ja, menig mens wel bekend. We gaan er niet te moeilijk over praten. We gaan ook niet te veel dialect praten zoals we de vorige keer deden.
1: Duidelijk.
0: Of hebben we daar wel zin aan, Keel?
1: Duidelijk.
0: Nee, we maken
1: het ligt voor de hand, Gerbrand.
0: Maar voordat we verder de band er helemaal doorheen draaien, gaan we eerst even luisteren naar het allerbelangrijkste nummer van heel de Oude Lunterse Dag. Het Lunters volkslied. Dus de pet mag van de kop af. En hier is hij dan. Een uitvoering van de muziekgroep Oud Lunteren. Komt uit 2001.
1: Wij zijn helemaal geboren.
0: Van de kast afgehaald. Ik was toen nog niet geboren. Hier ook niet, hè?
1: Nee.
0: Nou, luister mee. Pet van de kop. En geniet ervan. En als je de tekst kent, hartstikke hard meezingen natuurlijk.

0: Kijk, en dan hebben we het Lunters volkslied gehad. En dan kan ik nog één ding zeggen. Hè. Belangrijk bij de Oud-Lunterse dag. Bied de Oud-Lunterse dag. Geen verdeeldheid en geen politiek. Het is feest. En de één geeft de ander geliek. En dan starten we de band prachtig met mannenkoor Karrenspoor. Een echte ouderwetse klapper van de jongens uit de jaren 90. En dan starten we de trekker eens op. En dan gaan we lekker op de trekker.
1: Ben heel.

0: van boeren. Kom nu en geniet van wat het boerenleven biedt.
1: Elke vrijdag tussen 8 en 9. De

0: Dit waren de jongens van Mooi Werk met Ik Ben en Blief een Boer. En vorige week vrijdag hadden zij hun grootste show ooit voor mij, Boerenrock. Ze speelden met extra muzikanten, extra decibellen en extra show-elementen. Anderhalf uur lang op de Boerenrock-tent bij Boerenrock. En ze hadden er machtig veel zin aan, hadden ze op Insta gezet.
1: Ja,
0: hoe het is geweest,
1: mooi.
0: Weet ik niet.
1: Ja,
0: ik was een DB.
1: Het klinkt donders mooi, maar ik vind ook die jongens zijn de laatste jaren weer iets populairder geworden. Boerenrock sowieso wordt een heel groot festival.
0: Ja.
1: Mensen willen gewoon naast de Zwarte Cross nog meer.
0: Er zijn wel meer regels gekomen, want ik weet dat mijn broertje er vroeger heen ging met zijn maten. En nu mag je er ook geen bier meer hebben op de camping. Dat is al jaren bij de Zwarte Cross. En nu is het ook bij Boerenrock. Ik sprak per maten van de week bij de voorbieden kluszaak in Lunteren.
1: Ja.
0: En die waren met de camper. Die hadden allemaal van die geheime luiken gebouwd in die camper voor de sixpack bieren.
1: Oh, jullie gingen met de camper toe naar Boerenrock.
0: Ja.
1: Ja, mooi. Het is bij ons op het tijd voor iets wat we elke week doen. Luister jij in ongeveer de eerste keer. Dit is de Oudlunse Dag Special. Maar wij draaien elke week hier zo tussen 8 en 9 op één vallei. De weekendploeg. En wij hebben ook elke week
2: de Keetknaller. Knaller.
1: En deze week is het natuurlijk een plaatje van eigen bodem. Maar voordat we dat gaan draaien, eerst een gezegde van eigen bodem. En dan gaan we naar Eva, want die het al heel de uitzending het Lunters woordenboek onder de arm.
0: Zullen we gewoon voor elk nummer een uitdrukking doen in de Lunters?
1: Ja, voor elk blokje met nummers doen we een uitdrukking.
0: Een prostituee. Een wief dat zich liggend weet staande te houden. Dat is niet een uitdrukking, maar goed.
1: Dat is wel een mooie vertaling. Een prostituee.
0: Nou, zullen we er gewoon nog één hebben?
1: Liggend staande weet te houden.
0: Diarree hebben. Aan de lopen reis in.
1: Nou, en hier komt Jort van Voorthuizen met het Luntersland. Jort komt uit Lunteren, is al een tijdje overleden. En dit gaat over de piraterij in het Luntersland.

0: luistert naar de Weekendploeg. Met Dirk, Evo en Gerbrand.
1: Ja, kijk, en die Dirk die is er dus heel niet bij vandaag. Want die zit, terwijl we dit opnemen, op kas. Los op kas.
2: Los op kas.
1: Maar met de Oudelensdag is die zaterdagmiddag zeker te vinden. Dan staat hij bij de klompenrace samen met René.
2: René. Yeah. En dit was Henk Wijngaard. En Gerbrand, ik ben eigenlijk niet van plan te gaan zuipen vanavond. Maar Henk's operatie vorige week is gelukt op de donderdag. Zijn hart doet het weer. Gefeliciteerd Henk en ode aan het verpleeghuis of aan de zusters en de dokters en de artsen.
1: Ja, we zijn hartstikke blij dat Henk Wijngaard nog even door kan. Dat de Rikketik het nog mag blijven doen en dat hij weer het podium op gaat waarschijnlijk.
2: Ja, dat zou mooi zijn.
1: Het is sowieso bizar dat die man met 80 jaar eigenlijk nog op het podium loopt.
2: En hoe hè, met die zonnebril op, deal with it.
1: Ja.
2: Dansies.
1: Ik denk dat hij op de Oudelensdag ook vaak gedraaid gaat worden. En dan eventjes wat anders, want we zitten natuurlijk midden in die Oudelensdag special. Gaan we het eens even hebben over de geschiedenis. Ik heb een klein stukje voorbereid. Ik hoop dat het allemaal klopt. Als het niet klopt, mogen de klachten naar deweekendploeg@eenvallei.nl. Naar het mailadres. Ik hoor het graag. Kijk. De Oudelensdag, ik denk dat veel mensen hier op de zendregio het wel kennen. Maar is niet zo begonnen als de Oudelensdag die we nu kennen. Het verhaal begint in 1977. Muziekvereniging Kunst na Arbeid, ook wel bekend als KNA, bestond toen 70 jaar en organiseerde een groot jubileumfeest. Tijdens dat feest werd een ouderwetse boerenbruiloft opgevoerd. Een boerenbruiloft. Compleet met een bruidspaar, een stoet en traditionele kleding. Echt een ouderwetse boerenbruiloft. Dus er ging eigenlijk een soort van 100 jaar terug de tijd in met die bruiloft. Het werd toen zo'n groot succes, en dit is nieuw voor mij, dat zelfs het gemeentebestuur van Ede vroeg om de boerenbruiloft nog een keer op te voeren. Bij de opening van het huidige gemeentehuis, of van de gemeenteraad. Eén van de twee. Ja, dat vond ik toch wel apart dat Ede toch weer bij betrokken is. Oh ja, bij de opening van het nieuwe raadhuis. En volgens mij is dat nog steeds hetzelfde raadhuis. In 1978 is het allemaal gebeurd. Nou, daarna was dus de kiem gelegd voor de Lunterse tradities en de Oudelensche Dag. En vanaf 1979 groeide het uit tot een jaarlijks evenement, de Oudelensche Dag, zoals we hem nu eigenlijk kennen. In de loop van de jaren kwamen er steeds meer onderdelen bij. Dus oude ambachten, klededracht, muziek, dialect, oude voertuigen en natuurlijk de reutemeteut. De optocht met rondom het thema en met karren en wordt mooi gebouwd altijd. De dag draait eigenlijk om één gedachte. Het verleden van Lunteren bewaren en samen opnieuw beleven. En ja, daar gaat het uiteindelijk allemaal om bij de Oud-Lunterse Dag. En ja, wat misschien wat, dat is misschien ook wel het mooiste gewoon. Het verleden een keertje herbeleven. En zo komt oud en jong toch weer wat dichter bij elkaar. Ja, wat begon als een boerenbruiloft groeide uit tot een feest dat inmiddels bij Lunteren hoort. En het is zeker een feest en daarom gaan we ook verder met ongelofelijke feestmuziek. Maar niet voordat wij nog een Lunters gezegde uit het boek halen van Evan, het Lunterse woordenboek. Heb je nog een mooie?
2: Failliet gaan, naar de Filistijnen gaan.
1: Kijk, naar de Filistijnen en we hopen dat Henk Wijngaard dat nog lang niet gaat doen. Dit zijn hele andere keels. De Suskes met hun donders
2: machtig. Donders machtig, mooi.

Ja, de mannen van normaal kunnen natuurlijk niet ontbreken in een Oudlunsdag special. Ja, prachtige boerenrock. Grondleggers van de boerenrock. Daarvoor Kraantje Pap.

0: doen het ook een beetje voor de leken onderhands. We beginnen natuurlijk met de reutemeteut. Dat is eigenlijk een beetje het hoogtepunt van de Oud-Nunse dag zelf. Bestaat tegenwoordig met name uit 2 dagen, de vrijdag en de zaterdag. Maar op de zaterdag is de reutemeteut het hoogtepunt. Het is een grote optocht met versierde wagens, voertuigen en creatieve uitbeeldingen van Jan en alle mannen die zich heeft ingeschreven. Dan heb je daarnaast wat als eerste zal opvallen als je er voor de eerste keer komt, kledendracht. Bijna iedereen heeft wel klomp aan en een kiel en heel veel hebben zelfs ook nog zo'n ribbroek. Ja, wat de mensen droegen eind 19e eeuw. Dan heb je de oude ambachten, er worden heel veel oude ambachten worden tentoongesteld door mensen die daar nog een groot hart voor hebben en die zo'n heel groot apparaat hebben of weet ik, een oude schep. Je kunt ze gek niet bedenken. Het is er allemaal. En dan heb je tradities en dingen. Muziek en zang is ook een heel groot gedeelte. Er worden verschillende belangrijke nummers gezongen. Zoals het Lunds Volkslied. Die hebben begin deze uitzending volledig laten horen. Die wordt ook aan het begin van de Oudjaarsdag helemaal gezongen. En ja, voor de rest oude voertuigen en tractoren. Dat is er de laatste jaren een beetje bijgekomen. Want dat is op de vrijdag. En dan heb je de brommerrit. Doe meer dan 1000 brommers aan mee. En de tractorrit en de autorit. Dan is het hele dorp eigenlijk al helemaal in extase. En dan is het nog niet eens Oudjaarsdag. Ja, en er is een markt en een kinderactiviteit. Het is één rot feest. Of niet dan even.
1: Zeker.
0: Het is prachtig. Het gaat eigenlijk heel veel om feest. En om de oude tijd herleven met elkaar. En 's avonds schansen. Dat gaan wij ook doen, hè?
1: Schansen. Wij gaan niet naar chips.
0: Nee, we gaan niet naar de zaterdagavond van de Heideweek. De slotavond. Wij gaan lekker schansen. Schansen in de tent. Met 1000 man. Lekker eten aan het eind van de dag. En dan daarna natuurlijk nog een klein feestje.
1: Het eten was niet zo lekker. Wat was het ook alweer?
0: Ja, het is altijd een stampotje of een balletje gehakt. Maar ja, het wordt voor 1000 man gemaakt. Dus het is rotte productie. Dat is vaak wel wat minder.
1: Nee, ik vond dat gerecht dat er dit jaar op staat. Ik weet het even niet meer.
0: Ik weet het eigenlijk ook heel niet. Want je moet dan kaarten kopen voor die schaanstafel. Die is zo heel anders populair.
1: Ik stond er om 7 uur 's ochtends. Om 10 uur was het nog steeds niet verkocht.
0: In dus juli denk ik, hè?
1: Goh. Ik wel 2 maanden geleden, denk ik.
0: Ja, 2 maanden van tevoren moet je elkaar te hebben. Fysiek ophalen. En aan het eind van die avond is het weer feest. En dan komt deze ook wel eens.
1: Ik stond er op 20 juni.
0: Oh, kijk aan. Dit is opnieuw mooi werk. Tweede keer vanavond.
1: Pils met de boswachter. De vader van.
0: Ja. Heerlijk. Die komt natuurlijk ook wel. Mijn pa is toch ook altijd die in de blote kont van mooi werk. Geniet ervan en je weet het, hè.
1: Hey Dirk, wat sta je dan die deur maar met je blote reet?
0: De broek mag bij deze op de

0: Dit was Drukwerk uit Amsterdam. En 6 weken geleden stonden ze nog in het openluchttheater in E. En nu zijn ze gewoon bij de weekendploeg. En
1: hier was bij, hè?
0: Ik was bij met mijn vader en mijn broer. Mijn broer.
1: Was het wat daar zo, Drukwerk?
0: Best, maar het was een beetje taai publiek. Er stonden 10 Amsterdammers achter ons. Die gingen, eigenlijk dat verteld over mijn vader en lijn 10.
1: Ja, maar nou, ik denk niet op de radio. Mag wel even kort, hè?
0: Ja, even kort. Die hadden helemaal zin in lijn 10. En ja. Wij ook. En het rest van het publiek bleef zitten. En die 10 Amsterdammers achter schreeuwden, lijn 10, lijn 10. Toen kwam dat bord van het busje. Kwam het podium op tussen mijn pa opstaan. Die staat midden in het publiek. Staat op, draait zich om de jongens. Wijst ze. Je mag natuurlijk niet wijzen. Maar goed. En schreeuwt keihard, hey jongens, lijn 10. En heel het publiek ging... stil.
1: Zijn we, er waren 10 Amsterdammers, die waren op zich dan wel gezellig. Ook wel een beetje vervelend. Jullie waren ook wel gezellig. En dan had je de rest van het publiek was een beetje taai.
0: Ja, bij Marianneke ging ze staan. En bij natuurlijk, hoe heet het andere nummer ook alweer? Het schijnlichtje op mij was ook gewoon een grootste hit. Maar dat bleef ze ook zitten. En alleen ze loog tegen mij. Alsof ik een kind was. Dat is het enige waar ze ging staan.
1: Oh, kijk aan.
0: Dat is een beetje... Ze hadden zich in moeten lezen.
1: Als je
0: theaterpubliek, hè?
1: Eventjes een paar gezegden bijpakt uit het lunch woordenboek.
0: Waar dacht jij
1: ga
0: aan?
1: Ga ik eens even het thema delen met de mensen. Want elk jaar... Elke oude lunchdag gaat een thema. En dit jaar is het de jaargetijden rond. Schik op lunchje grond. Dus dan kun je in die reutemethode iets doen met een winterthema. Of de lente uitbeelden. Of de herfst met allemaal blaadjes.
0: Dat spreekt jou natuurlijk aan als het weer wat de bos was.
1: Ik vind het hartstikke leuk.
0: Hier staat zonder geld uit Ede. Dat is dus een uitspraak.
1: Zonder geld uit Ede.
0: En dan in het lunters zeg je dan veur en deur lunteren.
1: Oh, ja, ik snap het. Dus als er iets gebeurt in Lunter, dan willen we altijd graag de eigen broek ophouden.
0: Van de gemeente.
1: Geld van de gemeente.
0: Ja.
1: Dan is het veur en deur Lunter.
0: Even kijken wat ik ga doen. Het staat me niet aan. Het liet me niks. Niet goed bij je hoofd zijn. De roet wie is kapot hen.
1: Nog eentje dan.
0: Zuinig zijn. De hand op de kniep houden.
1: De hand op de kniep houden. Donders mooi. We gaan eens even naar de Dutch Boys. Die hebben er gewoon een nummer van gemaakt. Van
0: plaat. Ik moet nog een beetje les hebben van die Dutch Boys.
1: Nou, misschien kunnen ze een beddetje doen.
0: Ja.
1: Het is een hitje hoor.

0: Hallo, ik ben René Karst en je luistert naar de weekendploeg op Eén Vallei.
1: Oh, rip René. Hij zou vandaag 60 zijn geworden.
2: Oh, kijk aan.
1: Sorry, 6 dagen geleden zou hij 60 zijn geworden.
2: Nee. 13 dagen geleden. We nemen dit op een tijdje voordat het de echte vrijdag is dat we dit uitzenden. Want dan zijn we er dus niet, want wij staan midden in de tent spelen, dames en heren.
1: Over een half uur, dames en heren, staan wij daar.
2: Ja, dus als je nu nog aan het luisteren bent, zou ik zeggen, kom naar de tent in Lunteren. Dan staan wij daar lekker te spelen, te dj'en, plaatjes te draaien. Mooie plaatjes, van die plaatjes die je vanavond in onze uitzending hebt kunnen horen. Even kijken naar de tijd.
1: En het is echt waar, want als u denkt, het deugt niet. Kijk, daar heb ik nu weer een Lunterse uitspraak voor. Weet je wat het deugt niet is? Het is geen zuivere koffie.
2: Geen zuivere koffie. Het klopt echt. We staan er echt. We willen er niet te veel reclame van maken. Anders wordt het zo onmeunig druk.
1: Ja, heel de gemeente. Rhenen, Scherpenzeel, Renswouden, Veenendaal. Iedereen komt er naartoe.
2: Ja. Dat is eigenlijk is de Oudersdag iets te druk geworden de afgelopen jaren. Dus we maken er ook niet zoveel reclame voor. Dus gaan wij ook niet doen. Ik ga wel met jullie naar het laatste nummer van vanavond. Een nummertje wat heel leuk is als je een kind bent op de Oudelense dag, maar ook best wel leuk is als volwassenen. Gewoon lekker meedoen. En daar komen we er echt wel. Dat is gewoon leuk. Dit is hem. Ik heb hem al even ingestart. Even kijken waar die zit. Sterk. En meedoen, hè. Bedankt voor het luisteren naar de Oudelense dag special. En een hele beste dag morgen.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt de organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Grace Jones en I'm Not Perfect, But I'm Perfect For You. Daarna was het de beurt aan René en Angela met I'll Be Good. En vervolgens hoorden we Georgia Moroder met Valley of the Dolls. Daarna was het de beurt aan good old Phil Collins met One More Night. En daarna James Brown met Graffiti. Vervolgens hoorden we Show Me Love van Robin S. En zojuist sloten we af met het vleugje Trance en wel Solar Stone van Solar Coaster. Samenstelling Adrie Speckley. Volgende week om deze tijd is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan.

0: nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Golden Years is een nummer van David Bowie. De eerste single van zijn album Station to Station uit 1976. En in dat jaar zag ik hem in het popprogramma Top Op. In een opname van een Amerikaanse soulshow staat tussen de dansers een wat vreemdogende man. Hij draagt een blauw pak, is broodmager en de gelaatstrekken bleek. Het haar lichtrood met een liedje dat nogal bescheiden wordt gezongen, maar dat heerlijk swingt. Volgens Bowie zelf heeft hij het nummer aangeboden aan Elvis Presley, maar die had het aanbod afgeslagen. Hij had het toen moeilijk in zijn persoonlijke leven. Zijn huwelijk met vrouw Angie was op de klippen gelopen en hij was ook verwikkeld in een juridische procedure. Een enorme cocaïnegewoonte gekoppeld aan weinig slaap en een mager dieet liet hem vermagerd kijken. Bowie zou later in interview zelfs beweren dat hij zich nauwelijks herinnerde dat hij het album had gemaakt. Golden Years moedigt een positieve kijk aan op een manier alsof je naar een half leeg glas kijkt. Laat me niet horen dat het leven je nergens heen brengt. En daarmee zijn we terechtgekomen in de link van deze week. All Those Years Ago zong George Harrison vorige week in de link die over odes ging bij collega Pieter. En daar haak ik graag op aan door het onderwerp jaren dit uur van wat kanten te belichten en de keuze daarin is reuze. Van de gouden jaren van David Bowie neem ik je graag mee naar het mooie, vaak zonnige Italië. Claudio Baglione bezingt zijn mooiste jaren poëtisch in Gli anni più belli. Wij die droomden van de dagen van morgen. Wij met laguneogen, wij, dieven van geluk, wij, dwalende ridders van de maan. Wij die de wereld eigen wilden maken en winnen of diep gaan. Dat we de hemel vroegen om ons terug te geven. Onze mooiste jaren.

Oh, wat een heerlijk Italiaans nummer. Ik kom gewoon in vakantiestemming. Het vrolijke openingsnummer uit de musical Foxtrot gaat bijna een eeuw terug in de geschiedenis. Maar lijkt nog steeds ernstig actueel.

daar is stond op de dam. Maar toen ging je zondags naar Zandvoort met de paardentram. En weet u nog die

Weet u nog van toen die dertiger jaren? Mensen wat de gastenboek toen de afro met zijn kookpraatje kwam. Was dat die Driemastenbroek die vlucht naar Indië van Johan de Heer? Ach kom, met kerstmis, zeg, weet u dat nou echt niet meer? Weet u nog die moord op Jean-Louis Beenhof? Was dat niet verschrikkelijk en

0: Ja, twee liedjes over de 30e jaren achter elkaar. De titelsong De 30e jaren uit de musical Foxtrot van Annie M.G. Schmid en Harry Bannink. Die gaat over het contrast tussen de zorgeloze glitter en glamour van het uitgaansleven in de jaren 30 en de naderende donkere realiteit. Het beschrijft de sfeer van die tijd in al zijn facetten over escapisme en vertier, maar ook de donkere onderstroom. Het verkeren in de feestvreugde terwijl de wereld op een vulkaan danst. Met opkomend fascisme, een economische crisis, armoede en een dreigende wereldoorlog op de achtergrond. Daarna hoorde je Frans Halsema met zijn liedje over de 30e jaren, geschreven door Michel van der Plas. En dat had duidelijk een wat lichter karakter. Van de jaren 30 gaan we naar de jaren 60 met de tekst van Jan Boerstoel en muziek van Martin van Dijk. Adèle Bloemendaal kijkt hier met een mengeling van weemoed en nuchterheid terug op de culturele en sociale veranderingen van de roerige jaren 60.
1: Jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging omdat ze niet meer

Het intro van de iconische cover van de Beatles hit With a Little Help from My Friends, gezongen door Joe Cocker, werd gebruikt voor een televisieserie uit de jaren 88-93, waar ik met veel plezier naar heb gekeken. Ik heb het over The Wonder Years, waarin we de tiener Kevin Arnold volgen, die opgroeit in een Amerikaanse buitenwijk met zijn beste vriend Paul Pfeiffer en buurmeisje en grote liefde Winnie Cooper. Met een voice-over beschouwde de volwassen Kevin Arnold met veel humor en wijsheid de gebeurtenissen. De serie won terecht vele prijzen door deze originele aanpak. En dit lied van Joe Cocker brengt me terug naar die jaren 80.

0: Je luistert naar Link met vandaag als thema jaren.
1: Jouw moves zijn echt zo goed.
0: En we blijven nog even in de jaren 80 met Claudia de Breij, die in de verse versie van Beste Zangers dit lied zong over hoe ze

0: kofferbak.
1: Tender Years is een van de grootste klassiekers van de Amerikaanse countryzanger George Jones uit 1961. Het nummer is een emotionele ballad en de zanger zingt tegen een jong meisje dat verliefd is op een andere jongen. Hij weet dat die liefde niet zal duren omdat ze nog zo jong is. En hij belooft op haar te wachten totdat ze ouder is en klaar voor een echte, oprechte liefde. De bekendste tekstregels uit het refrein zijn: "So if I can't be your first love, I'll wait and be your last. And I'll wait till you're through living in your tender years." 2 jaar later bracht de Franse zanger Johnny Hallyday zijn coverversie uit in het Frans. En dan heet het Tes tendres années. En in de tijd dat dit liedje uitkwam, had Johnny Hallyday net een relatie gekregen met de bekende Franse zangeres Sylvie Vartan. Zij zong het nummer later ook zelf, waardoor het echt een symbool werd voor hun legendarisch liefdesverhaal. Het nummer groeide uit tot een van de grootste klassiekers uit de vroege jaren van de Franse pop- en rockmuziek. En tekstschrijver en platenproducent Gerrit den Braber, die hoorde dit nummer van Johnny Hallyday en die bewerkte dat naar Spiegelbeeld, dat door de toen 18 jaar oude Willeke Alberti op de plaat werd gezet. Alleen daar veranderde de strekking van het liedje en kreeg het de betekenis over ouder worden, weemoed en het besef dat de tijd heel snel voorbij gaat. En de ik-figuur kijkt in de spiegel en vraagt zich af of ze echt al zo oud is geworden. Ze denkt met verlangen terug aan haar jeugd, zoals de tijd dat ze nog in de schoolbanken zat. Het nummer beschrijft het gevoel van schrik bij het zien van de eerste tekenen van veroudering. En het verlangen om de tijd en de jaren even terug te draaien.
0: De kofferbak.

Je luistert naar Link en het thema van vandaag is jaren. En daar sta ik nu heel bewust stil bij een artiest die ik al een tijdje volg en bewonder sinds ik hem in de jaren 90 een keer zag optreden in De Wereld Draait Door. Ik heb het over Thomas Azier. Hij is een Nederlands componist, producer en performer die de grenzen van popmuziek verkent met invloeden uit elektronische muziek, klassieke compositie en experimentele kunst. En met 6 albums op zijn naam ontwikkelde hij een eigen muzikale signatuur waarin melodie, melancholie en vernieuwing samenkomen. En dit jaar bracht hij Year in a Spiral uit, een lied over verdriet, over rouw. Want de partner van Azier, met wie hij een zoon heeft, is ernstig ziek. Ze heeft lymfeklierkanker. En woorden vinden lukt in die periode nog niet. Terwijl Ellen vecht tegen de ziekte, schrijft Azier een instrumentale schetsen steeds weer rond diezelfde 4 akkoorden die hij als helend ervaart. En uit dat doosje groeit uiteindelijk het nummer Year in a Spiral. Het liedje drijft helemaal op die 4 akkoorden die als een cirkel steeds opnieuw beginnen, maar dan op 2/3 van het liedje gebeurt er iets wonderlijks. Een kerkorgel en strijkers nemen het over. En dat voelt bijna alsof het meer alleen van mij is. Waar het liedje daarvoor in een gesloten cirkel lijkt rond te draaien, zegt Azier, alsof het even niet voor hem is als een overgave, dan word je eigenlijk een soort van meegenomen door iets wat groter is dan jij. En in die muzikale uitbarsting vallen voor hem ineens allerlei verbanden samen. De lange nachten thuis, de mensen die hij leert kennen in het ziekenhuis, de verpleegkundigen, de ouders op de crèche die even naar hem luisteren wanneer hij zijn zoon brengt. Een bijzonder nummer met grote betekenis. Year in a Spiral.

even de filmprojector aanzetten. Ja, hij loopt. We gaan op reis. Van kind naar middelbare leeftijd. En bij iedere refrein gaat het verhaal een paar jaar verder in de tijd, totdat de 60 wordt bereikt. Lucas Graham vertelt over zijn eigen leven als kind, maar ook hoe hij de toekomst ziet. Hij vertelt hoe hij een opstandige tiener was en hoe hij de wereld rondreist met zijn band wanneer hij 30 jaar is. Wanneer hij de 60 bereikt, vraagt hij zich af of hij een man wordt die alleen maar negatief denkt en of hij dat er veel kinderen zal hebben die hem vaak zullen bezoeken. En in het laatste refrein is Lucas Graham weer 7 jaar oud. 7 years old.

tijd. Zo is het. Tijd om terug te gaan naar de jaren 70, zoals Katinka Polderman dat ziet.

0: We got a good thing going. Een heel recent nummer. Herken je misschien nog die stem van het Songfestival? Dat kwam uit een of ander Scandinavisch land. Duur Vrijer heette die. Met 10 years. Je luistert nog steeds naar Link. En het onderwerp vandaag is jaren. En aan het begin van de uitzending hoorde je Claudio Baglione. Die bezong aan het begin dus van het uur zijn mooiste jaren. En Joe Dassin bezingt als een van het laatste nummer in dit uurtje de mooiste jaren uit zijn leven. Ik droomde al heel lang over mijn eerste gitaar. Mijn ouders waren het daar niet mee eens. Ik was gek op Becot, Brassens en Aznavour. En toen ontdekte ik de Engelse bands op tv. Jij, die me de beste jaren gaf van mijn leven. Mijn grootste verwachtingen, mijn grootste spijt ook. Wat hield ik van jou, van mijn muziek? Mijn eerste grote liefde.
1: Moi, j'avais rêvé longtemps de ma première guitare. Tu sais, j'étais fou, j'avais 15 ans. Je n'osais pas y croire. Mes parents n'étaient pas d'accord. Ils connaissaient par cœur mes trois chansons sur deux accords. Moi, j'attendais mon heure. J'étais dingue de Becot, Brassens et Aznavour. Je m'endormais sur ma radio. Je faisais des concours. Puis j'ai découvert les groupes anglais. Je guettais à la télé leurs gestes que je refaisais le soir dans mon grenier.

Herken je deze melodie? Komt die je misschien bekend voor? Kevin Johnson die maakte een bewerking van dit nummer met de titel Rock and Roll, I Gave You the Best Years of My Life. En de Cats uit Volendam namen dit weer over in hun cover. Dat was een grote hit in de jaren 70. En we gaan voor de laatste plaat gaan we naar Arnhem. Daar kwam een wereldberoemde band in de jaren 70. Arnie Treffers was Long Tall Ernie en de Shakers. En Jan Rietman die zat achter de toetsen. Tot het nieuws worden de gouden jaren van de rock and roll herdacht. In dit nummer The Golden Years of Rock and Roll.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. En deze keer de laatste reguliere uitzending, want zoals u misschien al hebt meegekregen, in de maand september doen we allemaal thema-uitzendingen. Dus laten we er maar eens mooi tegenaan gaan in dit programma waar u hoort muziek uit die periode, bekend en iets minder bekend door elkaar. Deze kent u vast en zeker wel. Een mooie hitnotering voor de Engelse band The Free. All Right Now in 1970.

Destijds in 1971 wel goed gepromoot door Ad Bouwman in zijn Adje Bouwman top 10. En daardoor waarschijnlijk ook een top 40 notering in dat jaar. Tot de 21ste plaats Sly and the Family Stone met Family Affair. Terug naar 1966. Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Een Lennon en de Cartney compositie, maar mooi door ze uitgevoerd. Got to get you into my life.

Ook dit kwam uit Volendam natuurlijk, de Cats en ja, BZN. Maar dit is dus BZN, Sweet Silver Annie, uit de tijd voordat Annie Annie Schilder bij de band kwam en er een heel andere koers werd ingezet. 1973, voor de rubriek Bekend van Onbekend, blijven we in Nederland en gaan we een plaat draaien van de Sandy Coast. Een band bekend van nummers als I See Your Face Again, Capital Punishment, True Love, That's a Wonder, Just a Friend. Enfin, we kunnen nog wel een tijdje doorgaan. 11 top 40 noteringen in de periode 1966 tot 1973. We hadden ook een periode dat het even wat minder ging. Een slecht contract bij een maatschappij, waardoor ze even niet zoveel konden doen. In die tijd maakten ze wel een prachtige Beatle cover van het nummer Eleanor Rigby. Op een manier die ze wat minder rustig dan het oorspronkelijke nummer van de Beatles.

Uit de top 40 van 1971, Mr. Bojangles, dat was de Nitty Gritty Dirt Band met hun enige hit in Nederland. Ja, ik volg al die series niet zo, maar Hawaii Five-O is wel een bekende serie. En er is ook een plaat die zo heet, van The Ventures. Ik weet het niet, maar zou het misschien de tune van het programma zijn geweest? De fans herkennen hem vast.

Listen to the Music. Je kent hem oorspronkelijk van de Doobie Brothers, maar dit was de uitvoering van de Isley Brothers. En die kent u misschien nog van het nummer uit 1969, Behind a Painted Smile. We zijn toe aan de jingle van de week. De voor vele zeezenderfanaten beruchte datum 31 augustus nadert weer. 31 augustus 1974 moesten de radiozenders vanaf zee in Nederland hun uitzendingen staken. Ja, op straffen van vervolging wegens het meedoen aan een illegaal iets. En de grote deels deed het ook. Radio Caroline en Radio Mi Amigo zijn nog een tijd doorgegaan. Maar voor Radio Atlantis, Radio Noordzee en Radio Veronica was 31 augustus de doodsteek. We delen het een beetje op. We gaan met de aankondiging van die datum van stoppen van Radio Noordzee als jingle beginnen.

De medewerkers van Radio Noordzee betreuren het u te moeten meedelen dat zij genoodzaakt zijn in verband met een wijziging in de Nederlandse wetgeving de uitzendingen op zaterdag 31 augustus aanstaande te staken. Tot die tijd zijn we bij u. Met muziek voor u. 24 uur per dag.

Ja, lekker dramatisch. Maar bij Veronica konden ze er ook wat van. Daar werd elk uur weer afgekondigd hoeveel uur ze nog zouden uitzenden. Om over het laatste uur maar niet te spreken. Eén tranendal. Daar gaan we niet draaien. We gaan wel een plaat draaien die altijd weer geassocieerd wordt met die tijd. Een nummer van Peter Koelewijn. Veronica, sorry.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Sutherland Brothers en Quiver, You Got Me Anyway. Een nummer uit 1973. Tim Hardin, dat was een paar jaar eerder. How Can We Hang On to a Dream?

Het bizarre gebeuren van een hypochonder onder woorden gebracht door The Who als bijkant van de single Pictures of Lily in 67, een grote hit van deze band. Deze achterkant is gewoon een hele gekke, bijzondere. En hij zat in mijn platenbak, want ik had het singeltje van Pictures of Lily van The Who van mijn oudste broer gekregen. Een prachtig mooi voorkantje trouwens, een soort van karikatuurtjes van de heren erop in zwart-wit getekend. En uitgebracht op het Polydor label. Meer een klein raadsel van hoe platen in de top 40 of in de tipparade komen. In 1971 verbracht Don McLean, bekend van American Pie en Vincent, het nummer Castles in the Air uit. Uiteindelijk stond hij in 1981 in de tipparade.

We gotta get out of the place. Dat waren The Animals. Een plaat uit 1965. En dat brengt nog eventjes bijna aan het einde van dit programma. Betrekkende de mededelingen tot voor de komende weken. Want september is zoals gebruikelijk weer de maand van de thema-uitzendingen van het Muziekmuseum. Ik heb vorige week al verteld dat de komende week, de eerste week van september, een uitzending gaan doen, geheel gewijd aan Earth and Fire, naar aanleiding van de dood van Johnny Kaagman. En het is sowieso een fantastisch band om naar te luisteren, dus alleen maar een aanleiding eigenlijk. En ik weet ook al wat we de tweede week gaan doen. Voor de rest is het nog niet helemaal, staat het nog helemaal vast. Maar in de tweede week komen we in het jaar 1965. Een bijzonder jaar eigenlijk, een beetje tussen de echte grote doorbraken van allerlei bands, ook in Nederland in. En nog de muziek uit de jaren 50, begin jaren 60, die ook nog een beetje zo in de hitlijsten stond in die tijd. En daardoor zo'n bijzonder jaar al. Enfin, u zult het gaan merken, de tweede week van september. Dan zijn we nu toe aan de laatste plaat in dit programma. Ja, en als we dan toch over een band hebben die je aan doorbrak in 1965, dan moeten we misschien ook met deze gaan draaien. Want in 1965 was er de eerste hitsingle van de Golden Earrings, toen nog Mad Ass, Please Go. En hoe lang zou die band het uithouden? Heel lang. Wat dit programma betreft, bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. En ik zeg graag tot de volgende week. Graag tot de thema-uitzending van Earth and Fire. En nu de Golden Earring met Please Go.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.